Ik ben een rentier, ik hef je tiet. Maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk

een rentier. Ik heb je tiet, maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal, een pip-to-bak.

bloot mijn kinder, deze nu door. Ons stochen in eer etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aangekomen.

Nee, zeg, nee, niet dat ik wat wist. Man, hast u dat gezien? Dan aan de Hollenauer Schluis, in roten Büsten halte weit. Ik zeg, ik heb dat zo'n gevoel.

Ik ben rentier, ik hef je tiet. Maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk